van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

0: Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Het Witte Huis in Washington is een tijdje op slot gegaan nadat er in de buurt was geschoten. Een man schoot tientallen keren op politieagenten bij een controlepost. Schutter werd doodgeschoten door de Secret Service. En ook een voorbijganger raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom de man het vuur opende. Volgens president Trump gaat de straat van Hormuz binnenkort weer helemaal open, omdat er een vredesdeal met Iran aan zit te komen. Maar Iraanse media komen met een ander verhaal. Zij zeggen dat Iran de controle houdt over de zeeroute. Wel zouden er meer schepen door de straat van Hormuz mogen varen. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het blijft een sprookje. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de ene laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen. Bayern München heeft de dubbel gewonnen. De ploeg was al landskampioen en heeft nu ook de beker gewonnen. Dankzij een 3-0 overwinning op Stuttgart, de ploeg die de beker vorig jaar nog won. Harry Kane maakte alle doelpunten. Het is voor het eerst in 6 jaar dat Bayern weer de beker pakt. En dan nu het weer van Weer Online. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

van Greenjoys krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenjoys. Positieve energie. Van Greenjoys krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenjoys. Positieve energie. Van Greenjoys krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenjoys. Positieve energie.

0: van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. President Trump zegt dat hij bijna een deal heeft met Iran om een eind te maken aan de oorlog en dat hij snel met details komt. De New York Times meldt dat onderdeel van het akkoord is dat Iran zijn voorraad uranium opgeeft en weer bij bevroren tegoeden kan komen. Iran heeft nog niet gereageerd op Trumps verhaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met raketten. Er viel 1 doden en er zijn 5 gewonden. In de hele stad waren explosies te horen en een metrostation in het centrum werd gebruikt als schuilkelder. Volgens de burgemeester van Kiev zijn op meerdere plekken branden ontstaan en wooncomplexen beschadigd. In een seniorenflat in Den Haag is brand geweest, er zijn geen gewonden. Brand was ontstaan op de 3e etage van het complex. De bewoners moesten de flat uit en zijn opgevangen in een hotel in de buurt en een moskee. De brandweer controleert de flat en waarschijnlijk kunnen de bewoners snel terug. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de 1 na laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen wat er te winnen valt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen tot 28 graden.
1: Kink.

Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

piano, poepoe, het is ook allemaal wat, hè? Ja. Oh, oh, oh, ja. Ik leef wel met je mee, hoor, Ivo. Plak, plak, plak. Ook al heb je je t-shirt uit, je raam wagenwijd open. Er is niet tegen te vechten. Tenzij je geblest bent met een airco op de slaapkamer. Er worden wel telkens meer mensen. Ik ben niet één van die mensen, kan ik je vertellen. Dus ik ben heel erg blij dat er airco in de studio is. Maar goed. Hallo, het is even over zes, of even voor zes volgens mij zelfs. Mijn naam is Lars Wijnhoven. Ik heb de klok niet bij de hand. Met zometeen Jeroen Hazewinkel van het ANP. Praat je weer helemaal bij over dat wat er staat te gebeuren. Misschien wel iets met Max Verstappen. Wie zal het zeggen?

0: van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het Witte Huis in Washington heeft een man het vuur geopend op een controlepost van de Secret Service. Er zou tientallen keren geschoten zijn. Een voorbijganger raakte gewond en de schutter, een man van 21, is door agenten doodgeschoten. Na de schietpartij werd het Witte Huis een tijdje afgegrendeld. President Trump zegt dat hij bijna een deal heeft met Iran om een eind aan de oorlog te maken en dat hij snel met details komt. De New York Times meldt dat onderdeel van het akkoord is dat Iran zijn voorraad uranium opgeeft en weer bij bevroren tegoeden kan komen. Iran heeft nog niet gereageerd op Trumps verhaal. In een seniorenflat in Den Haag is brand geweest. Er zijn geen gewonden. De brand was ontstaan op de derde etage van het complex. De bewoners moesten de flat uit en zijn opgevangen in een hotel in de buurt en een moskee. De brandweer controleert de flat en waarschijnlijk kunnen de bewoners snel terug. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging hij in de ene laatste ronde onderuit, waarna de scheidsrechter een eind aan het gevecht maakte. Voor Verhoeven was het zijn eerste echte bokspartij. Hij was jarenlang kickbokser. En dan weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en naar 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Rijnhoven.
3: Ja, goedemorgen. Even over zessen. De weekendochtendshow met nu Mumford & Sons.

0: Nieuw geluid van de Foo Fighters, dit jaar live op Pinkpop en zojuist op Kink Alternative Rock Radio. Kijk eens even door het raam heen.
1: Dit is het weekend van Kink.
0: Zie de zon opkomen achter de wolken, achter de bomen. En zie dat het zondag 24 mei 2026 is geworden. Hey, van harte welkom. Goedemorgen. Welkom bij Kink Alternative Rock Radio. Ik zie dat...

diepe, diepe, diepe zuiden van Limburg. En dan ook zometeen nog eens The All-American Rejects en Blauwtsoen met Real Hero. Na de Thelonious Monster, dit is Body and Soul.

dat is echt fantastisch hoor. Live in de Ziggo Dome. Dat was nou volgens mij 2 jaar geleden. Met Tender. Zat daar eerst op de tweede rij.

0: normaal zeg. Daar was het feest. Echt waar. Daar, ik ben, normaal gesproken ben ik zo'n gozer die dan ergens achterin het veld staat. Maar ik heb die avond geleerd dat je echt voorin moet staan. Want waar is het feestje? Nou, vooraan. Op dit moment het feestje ook doorgaan in de Kink-app. Ik zie dat ik niet de enige ben die plaknacht heeft gehad. Evelien die zegt, joh, een badkuip koud water. Dat zou het op dit moment goed doen. Ja. Dat kan ik ook wel voorstellen. Maar goed, zometeen warmte uit je speakers. Wat dacht je van onder andere Hole in the Ground van Inhaler? Florence and the Machine mag ik ook voor je draaien. En wat dacht je van deze?
1: Kink. Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: dit weekend, denk ik me nou ineens, er nog kaarten worden weggegeven voor, nou ja, een plekje in de zon, met je tenen in het zand of in het gras, en dan live muziek voor je snuffert.
1: Ja.
0: Koud drankje in de hand, vergeet niet te smeren. Dat dit weekend dus, ja. Jouw kans op kaarten voor puntje. Ga ik je straks meer over vertellen. Beloof.

Jazz Dinner Party en Big Dog tijdens de weekendochtendshow op Kink Alternative Rock Radio. Heb je al nagedacht over een plaat die ik voor je mag draaien? Zometeen even over 7, de Kink Firestarter.

0: op zich ook wel een hele goede locatie om op dit moment te zitten natuurlijk. En mooi weer. En niet zo ontzettend heet.
1: Ja.
0: Een foto van Adrie, die is op dit moment in Polen.
1: Ja.
0: Kom je daar nou weer terecht? Het schijnt wel echt een fantastisch mooi land te zijn. Warschau ben ik een paar weken geleden geweest. Dus veel plezier daar. De temperatuur is daar ietsje lager, dus aardig aangenaam. Vandaag een graad of 27 in Limburg en zo'n 24 graden aan de kust. Dus het is er weer tijd voor. De korte broek en de slippers. Ik kan je ook vertellen dat ik daar op dit moment mee in de studio sta. Dus iets zomers. Ja, dat zou de mens goed doen. Wat mag ik zo meteen voor je draaien als kink Firestarter, even over zeven? In ieder geval gegarandeerd zijn Lenny Kravitz, Editors en Alien Ant Farm. Maar de vraag aan jou is, wat mag ik daar achteraan draaien? Laat het weten via de app van Kink. Draai ik hem zo meteen voor je.
2: Kink. De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op ben.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
4: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
9: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man heeft gisteravond op beveiligers van het Witte Huis geschoten. Die schoten meteen terug en de man overleed later in het ziekenhuis. Het Witte Huis ging meteen op slot. President Trump was thuis. De schutter was al bekend bij de veiligheidsdiensten. Hij noemde zich de Zoon van God. In Den Haag was vannacht brand in een seniorenflat in het centrum. Het vuur was in een appartement op de derde verdieping. Uit voorzorg werden de bewoners van het complex geëvacueerd en tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. De brand was vrij snel onder controle. Er zijn geen gewonden. Groot feest in Tilburg gisteravond na de promotie van Willem II naar de Eredivisie. Duizenden fans stonden bij het stadion te wachten op de spelersbus die uit Volendam moest komen. Morgen wordt het feest nog een keer gevierd met de huldiging in het centrum van Tilburg. Mensen krijgen het advies zich goed in te smeren en water mee te nemen. En Rico Verhoeven heeft als bokser naast de wereldtitel gegrepen in het gevecht tegen wereldkampioen Alexander Usyk in Egypte. De oud-kickbokser ging in de voorlaatste ronde onderuit. De scheidsrechter stopte het gevecht en riep Usyk uit tot winnaar. Verhoevens coach is woest. Rico mocht gewoon niet winnen, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Rijnhoven.
11: Ja, goedemorgen. Even over 7. De weekendochtendshow met nu Lenny Kravitz.

Ja, nou ben ik in het dagelijks leven ook flink fan van Michael Jackson, the original. Maar die mag ik hier niet draaien, dus dan is dit wel the next best thing natuurlijk. Ja. Alien and Farm and Smooth Criminal maakt het even over 7. Het is zondag 24 mei. Goedemorgen.

Alternative Rock Radio. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. En haar naam is Marlieke. Ja, ik had je net nog geprobeerd te bellen, maar ik kreeg tot 2 keer toe de voicemail. Maar ik vond het wel een interessante vraag. Ook omdat een van de leukste lijsten van het jaar, wat mij betreft, eraan zit te komen. We hebben net de Kink Zero's top 500 gehad. We krijgen de gitaarriff top 100 ook nog van Eric Corton. Maar later de album top 1000. Dat is een van de lijsten waar ik echt een sprongetje voor maak. Daarom maak ik ook een klein sprongetje voor Marlieke in dit geval. Die stelt de vraag: mag ik een albumtrack aanvragen als Firestarter? Ja, natuurlijk. Kom maar door. Dus ze vraagt in dit geval van het album OK Computer Subterranean Homesick Alien van Radiohead aan. Ja, ik vind het een winnaar. Serieus. King Firestarter.

0: gelijk even een punt van orde van maken. Mede dankzij Marlieke, waarvoor dank. Ik maak een kleine buiging voor je. Een albumtrack op Kink. Niet dus gewoon de singles die uitgebracht zijn, maar gewoon een albumtrack. Subterranean Homesick Alien van Radiohead als Kink Firestarter deze ochtend. Ja, kom maar door. Moeten er meer albumtracks op Kink gedraaid worden op speciale momenten? De ja of de nee?
1: Alternative. Alternative. Kink. Alternative. Rock Radio. Kink.
0: Tijdens het Kink DJ-overleg altijd met goede argumenten komen. En dan kan ik in dit geval gewoon zeggen, ja, het waren de luisteraars die dat wilden. Dat is niet mijn idee, echt niet.

0: voor een wel, ja, echt heel tof festival, meen ik serieus. Met onder andere The Wombats, Samye, de Wodan Boys. Jazeker, die ook. En Stone. Nou, lijkt je dat nou wat? En wil je weten waar dat is? Nou, zal ik je dan bij deze officieel beloven? Erik, ik ga het nu nog een keer beloven, maar dan ga ik ook echt belofte inlossen binnen nu en een, nou ja, klein kwartiertje. Goed?
1: Kink. Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
8: Milner.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve

0: Het zal je maar gebeuren. Het zal je maar overkomen dat je kaarten krijgt voor...
1: Deze week op Kink. Tickets voor Vistrock.
0: Ja, toch gelukt. Erik die wees me daarnet op dat ik een belofte had gemaakt en niet ingelost. Nou, bij deze dus wel, ja. De laatste kaarten voor Vistrock vandaag. Hele week maakte je al kans op kaarten inclusief campingtickets... met de Wombats, Stone Paceshifters en de Wodan Boys. Ja. Vandaag dus de laatste. En zal ik, om het ook goed te maken... Hè, dan ga ik ook gewoon gelijk het hele kringetje rond. Maak ik het helemaal goed met je, vertel ik ook... waar je in ieder geval die kaarten gaat binnenslepen. Vanmiddag tussen 12 en 3. Bij de man met de mooiste lokken van heel Kink. Niemand minder dan Mick Hummel heeft ze in ieder geval... De kaarten voor Vistrock. Wil je bij zijn?

Rover tijdens de Weekendochtendshow. Nog een beetje genoten gisteren van het lekkere weer. Barbecue aan. Nou, vandaag ook hoor. Vandaag wederom schijnt de zon flink. Wordt tussen de 22 en de 27 graden. Dus geniet hoor. Echt waar.

zondag 24 mei. De zon komt op. Het schijnt op dit moment recht in mijn gezicht hier in de studio. Dus altijd geniet om. Zeker omdat de warmte buiten blijft. Lekker de airco aan. Ja! Ik krijg ook een appje binnen van Mark, die zegt goedemorgen. Sander, die zegt goedemorgen. Die checkt zich ook in als Kink Weekend Crew. Lekker aan het ontbijten. En vandaag er vandoor met de fiets. Oké, lekker. Lekker bezig ook. Met zometeen Jeroen Hazewinkel van het ANP brengt je weer helemaal op de hoogte van dat wat er staat gebeuren vandaag. Nogal wat, hoor. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk gevolg.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kink. Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
9: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers.
13: Praxis.

0: tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: 8:00. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Alphen aan de Rijn is het bovenste dek van de parkeergarage bij een winkelcentrum voorlopig dicht. De betonnen vloer is er slechter aan toe dan gedacht, meldt Omroep West. Door die te ontlasten is er geen instortingsgevaar en kan de rest van de garage in gebruik blijven. Intussen wordt dan het parkeerdek gerepareerd. Het was even paniek gisteravond bij het Witte Huis in Washington toen iemand op beveiligers begon te schieten. De boel ging meteen op slot, ook omdat president Trump thuis was. De schutter werd meteen neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het is een bekende van de veiligheidsdiensten. In de deal die president Trump zou hebben met Iran is onder meer afgesproken dat het staakt het vuren wordt verlengd en dat de straat van Hormuz weer opengaat. Iran zou de mijnen dan weghalen die daar nog liggen. Ook zou Iran hebben beloofd geen kernwapens te maken. Trump is enthousiast. Iran heeft officieel nog niks gezegd. En bokser Rico Verhoeven baalt van zijn verloren wereldtitelgevecht tegen regerend kampioen Usyk in Egypte. Toen Verhoeven in de 11e ronde onderuit ging, besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen en Usyk tot winnaar uit te roepen. Maar het was helemaal geen knock-out en ze hadden hem moeten laten doorvechten, vindt Rico. En dan weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen.
10: Kink, Alternative Rock Radio, Lars Wijnhoven.
12: Ja, goedemorgen. Even over 8, de weekendochtendshow met nu Weedus.

Het is zondag 24 mei, 8 uur geweest. En ik zie meer mensen wakker dan normaal gesproken. Maar het is meer geklaag omdat het zo warm is. Ja, het is ook nooit goed, hè, Nederland. Het is mikken. Eerst te veel regen, eerst te veel koud. Laat de lente maar komen. We hebben dat heel gehad. En nou is het weer te warm. We zijn er ook wel echt goed in, hè, met elkaar. Ja. Nou, hoe warm gaat het dan worden, Lars? Nou, 22 tot 27 graden. En de zon schijnt flink. Nou, dus laten we niet klagen. Laten we genieten van fijne muziek. Wat dacht je van zometeen? Alex Sucks, The Last Shadow Puppets en U2 met Pride, Not a Haunted Youth.

0: Ja, ik denk dat deze buitengewoon geschikt is. Als je het begin even hoort. Dat is er wel eentje. Dat is wel eentje. Binnen nu en nou, niet al te lang. Ik moet het zelf ook weer even gaan opzoeken, hoor. Even kijken, hoor. 5 juni. Ja, dat is nog een nou, dikke week. De Gitaarriff Top 100. En ik heb me laten vertellen, komende dinsdag, dan wordt de Gitaarriff stemlijst wordt geopend. Maar als je op dit moment kijkt op kink.nl/stemmen... dan kun je al een klein beetje vooruitwerken. Dus 5 juni, Erik Kortom, de Gitaarriff Top 100 met, nou ja, als jij wil, zoiets als dit. Maar goed, hè? Alex Sax met Autopilot mag er wat mij betreft wel in. Maar welke mag er wat jou betreft niet ontbreken? Laat het even weten. Kink.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle Lipton 1+1 gratis. En Optimaal Drink ook al 1+1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart? Met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59,800. Bekijk de extra's op polestar.com.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.

Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.

0: Ja, Wilco die heeft hem er alvast bijgeprent voor zijn stemlijstje.
1: Klink gitaarrift tot 100.
0: Ja. Vanaf 5 juni, Erik Corton die heeft hem afgelopen jaar ingebracht. En doorslaand succes heeft de directie van King doen besluiten dat het dit jaar nog een keertje herhaald wordt. De King Gitaarriff Top 100. Met misschien wel Kings of Leon. You Somebody hoorde je zojuist. Staat dus al bijgepend in de lijst van Erik. Ja, heb jij een aantal die niet mogen ontbreken? Ik zie via de app van King in ieder geval al Maaike die zegt Fight for Your Right van de Beastie Boys. Ja, dat intro, hè. Ja, die is goed, die is goed. Even kijken. Rape Me, Nirvana. Dat is ook een goede riff, inderdaad. Gewoon echt dat gitaarding aan het begin of ergens in de plaat. Daar gaat het om. Daar moet je een gevoel van krijgen van oh, dat klinkt zo lekker om mee te spelen. De gitaarriff top 500, zou wel veel zijn. De gitaarriff top 100 vanaf 5 juni. Stemmen kan via king.nl/stemmen. Die is stiekem al geopend. Officieel gaat die dinsdag pas open, maar goed.

0: idee, nee?
1: Nee.
2: Nee.
3: Kelvin van Gestel.
4: Gezellig!
2: Nou ja, ik wel hoor. Ik heb gewoon opgelet.
5: Ik vind het wel heftig dat Gerard Joling hier iedere dag binnenkomt waaien.
2: Zal ik hem morgen niet doen dan?
5: Nou, doe even morgen inderdaad even
2: wat. Ja, morgen is de weekendprogrammering. Want ja, Michiel Veenstra is de baas. En die bepaalt gewoon dat hij vrij is die dag. Dus dan is het high.
5: Dat is wel goed geregeld ook, hè? Dat je het zelf kan bepalen.
2: Absoluut. Ja, hij heeft zichzelf in een goede positie gemanipuleerd. Ja, maar dat betekent wel 3 keer de Kink 80's break.
5: Ja, dat is een voorrecht dan.
2: Dat is een voorrecht, absoluut. Ja. Die van gisteren was echt heel makkelijk.
5: Ja, die was heel goed te doen, hè?
2: Dus ik denk, ik gooi hem in een iets ander, in een iets andere vorm.
5: Oké, maar het is nu wel een andere intro ook, hè?
2: Het is een andere intro, maar ik heb een beetje de inspiratie gepakt van onze collega Jim Voorwald.
5: Ja.
2: Die speelde een spelletje, de 8-bit hit. En, nou, dat
5: heb
2: is
5: heb je hem door de 8-bit gegooid?
2: Ik heb hem door de 8-bit gegooid. Althans, Jim heeft dat gedaan. Zometeen de eerste plaat. Moet ik wel eens even kijken. Wat draai je? Even kijken. Beastie Boys in ieder geval goed voorbereid, hè?
5: Ja, lekker.
2: Beastie Boys, Talking Head. En wat dacht je van deze?
5: Oh, ja.
2: Ja!
5: Ik kan hem ook in deze versie draaien, maar... Ik weet niet of we daar iemand blij mee maken.
2: Nee. Maar ja, wat is deze eerste plaat voor de Kink 80's Break? Laat het weten.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
3: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty Ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Waar heb je last van?
6: Koorts. Oranje koorts.
8: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479.
9: Mediamarkt. Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
10: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
11: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
12: Allsafe. Geeft ruimte.
13: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
16: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
17: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
18: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
19: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
20: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: van Greenjoys krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenjoys. Positieve energie.
1: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Tientallen asielzoekers hebben vannacht geslapen in een congrescentrum in Groningen, omdat ze niet in Ter Apel terecht konden. Ze zijn vanochtend weer naar Ter Apel teruggebracht. Daar bracht een lokale boer gisteren 160 meloenen, meldt de regionale omroep. Het Rode Kruis heeft een stroompunt geregeld om telefoons op te laden. In Alphen aan de Rijn is het bovenste parkeerdek van een winkelcentrum per direct gesloten. Volgens Omroep West is het er slechter aan toe dan gedacht. Door het dek leeg te maken is er geen instortingsgevaar meer. Daardoor hoeft niet de hele garage dicht als het herstelwerk van start gaat. Hoe lang dat duurt is niet bekend. Bij het stadion van Willem II is tot in de nacht feest gevierd, nu de Tilburgers zijn gepromoveerd naar de Eredivisie door winst op Volendam. Supporters haalden aan het eind van de avond de spelersbus in. Het feest gaat morgenmiddag verder met de officiële huldiging in het centrum van Tilburg. En Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag in het gevecht om de wereldtitel en heeft bezwaar aangetekend bij de Boksbond. Hij verloor in Egypte van de Oekraïner Oleksandr Usyk nadat de scheidsrechter de wedstrijd stopte en Usyk tot winnaar uitriep. Onterecht, vindt Verhoeven, hij wil een rematch. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme eerste Pinksterdag met 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler. Ook morgen en de dagen daarna is het zeer zomers.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
4: En de 80s break, daar trappen we mee af met zometeen de Beastie Boys, Fight for Your Right. En ook de Talking Heads. And She Was zit er zometeen ook in. En de eerste, ja, dat was goed te doen toch. Ondanks dat hij een 8-bit versie liet horen van Madness, Our House. Marco wist het heel snel. Kink.

0: Talking Heads. And she was already in the Kink 80s break met ook de Beastie Boys. She got a fight for your right to party. En Madness and Our House maakte de 80s break compleet voor deze zondag.
1: Elwin van Gestel.
0: Ja, goedemorgen. Welkom op je eerste Pinksterdag. Dit is Kink met de beste alternative rock en een lekker lang weekend. Geniet van de muziek van Kink en geniet van het mooie weer, want het is lekker zonnig. En goede muziek ook op de radio. De Killers zometeen na Violet Roll.
1: Kink Alternative Rock Radio.

gefeliciteerd. Je bent eindelijk ontsnapt aan de smakeloze bubbel van al die andere radiostations.

0: 21 Pilots back in next semester, hoor je op de zondagochtend. Die misschien voor sommigen een beetje voelt als een zaterdag. Want ja, dat wil ik zijn, lang weekend. Dat besef vandaag is dan een beetje weg. Want dan voelt die dinsdag bij je werkgever dadelijk ook als een maandag. Als je weer aan het werk moet. Maar wel lekker lang weekend en geniet van het mooie weer ook. Temperaturen die weer langzaam richting de 30 graden gaan. Ook vandaag, met name in het zuiden, wordt het weer heel warm. Dus absoluut geen straf als je lekker lang weekend vrij bent, toch? Wat ga je doen dit weekend? Op welk terras zit jij dit weekend? Laat het even weten met de Kink-app. En de soundtrack voor dit mooie Pinksterweekend, met zometeen de Boxer Rebellion en ook Therapy, komt eraan.
1: Kink.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
1: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
1: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Gek op

Ja, in Brabant zouden wij hem Franske Ferdinand noemen. Franz Ferdinand. Ulysses hoorde je bij Kink Alternative Rock Radio. Waar ik nu een plaat ga draaien. En toch wel zou ik monument willen noemen in de rockmuziek. Dit is namelijk de nummer 201 uit de Kink 1500 van afgelopen jaar. Ik heb het er even bij gepakt, hè, de lijst. En ja, deze band staat in totaal 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 keer in de lijst. Hard opgeteld. Dus dan is het met recht een Kink icon. Dit is Metallica. En The Unforgiven bij Kink.

ik ben er ook al zo'n zin in dinsdag 22 september. Ja, dan is het grote moment daar dat Evanescence naar de Ziggo Dome komt. 22 september, King Presents, Evanescence in de Ziggo Dome. Wordt vet, nieuwe single heet Who Will You Follow. Straks weer een nieuwe ronde van het Kink ABC. We gaan weer puzzelen met liedjes. Dat zometeen. Eerst Queens of the Stone Age.

0: Royal en Garnier, 2 plus 3 gratis. Walrabat textiel, 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien, 400 gram, 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, de man met de hamer.
12: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3,000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement

0: Pinksterdeals bij Carvé. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Carvé, maak het mooier.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een dode bij een brand in een seniorencomplex in Den Haag. Het vuur was in een appartement op de derde verdieping en het slachtoffer is de bewoner. Andere bewoners moesten door de brand hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel en een moskee. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Asielzoekers die vannacht in Groningen sliepen zijn weer terug in Ter Apel. Ze werden vanochtend in twee bussen teruggebracht. Het zijn er ruim 100. Die staan nu weer te wachten voor het aanmeldcentrum. Dat is nog steeds vol. De noodopvang in Groningen is de komende twee nachten ook open. Daar staan 175 bedden. Er zit niemand meer vast voor de spoorblokkade in Utrecht gisteren. Ondanks een verbod van de gemeente gingen 27 actievoerders van Extinction Rebellion na een sit-in op het station toch het spoor op. Ze werden daar al snel weer weggehaald en aangehouden. Toch was het treinverkeer een tijd lang verstoord. En op de A2 bij Abcoude heeft de politie een beginnende bestuurder van de weg gehaald. Hij was opgevallen omdat hij meer dan 40 kilometer te hard reed en vreemd rijgedrag vertoonde. Bij de blaastest bleek dat hij 10 keer zoveel had gedronken als mag. Behalve de snelheidsboete heeft de man ook een verplichte cursus aan zijn broek. En dan het weer van Weer Online. Deze eerste Pinksterdag is het zonnig en warm, met maximaal van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Aan de stranden maakt een zeewindje het wat koeler. Ook Pinkstermaandag en de dagen daarna verlopen zomers.
3: Kink, Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
5: En de Ramones zometeen. Rock and Roll High School naar Florence and the Machine.

0: ook op dat nieuwe album wat gaat verschijnen over iets meer dan een maand. Dus echt uitkijken naar het nieuwe album. Dat gaat namelijk de Signal heten. En dat komt uit op 26 juni. Je hebt daar heel veel zin in. Heel benieuwd naar dat nieuwe album. Het is Kink op je zondagochtend tijdens je Pinksterweekend. Lekker lang rustig aan opstarten, want je hebt gewoon een relaxte zondag. Tenminste, dat denk ik. Hoewel, Robert stuurt een berichtje. Hij zegt, ik ben gewoon aan het werk, Elwin, het hele Pinksterweekend. Dus bezorg me wel wat goede arbeidsvitamine.
1: Elwin van Gestel.
0: Ga ik mijn best voor doen. Komt goed. Succes daar, Robert, met de werkzaamheden vandaag. Zometeen krijg je de nieuwste van The Rolling Stones. In the Stars, zo heet hij. Echt wel een goed liedje voor een band die al zo lang meegaat. Ook de Kaiser Chiefs hoor je zo na. No Doubt, dit is Don't Speak.
1: Kink.

0: De Kaizer Chiefs. Everything is average nowadays. What are you bij Kink?
1: Het Kink ABC.
0: Elke zaterdag en zondag, en in dit geval ook maandag, want morgen ben ik hier ook gewoon. Dan is het voor ons velen toch gewoon een soort extra zondag. Dus vieren we gewoon het weekend extra lang. Het Kink ABC. Drie liedjes die iets met elkaar gemeen hebben, zijn namelijk allemaal dezelfde beginletter in de titel. En om te bepalen met welke letter we gaan spelen, doen we dat door middel van het rad wat hier voor mijn neus staat. Het rad met daarop de 26 letters van het alfabet. En het lot bepaalt. Het lot bepaalt waar we op terechtkomen. Kijken waar we vandaag mee wegkomen, zeg maar.
1: Ha.
0: De letter H. De letter H. Ik denk meteen aan een goede Beatles-plaat. En Here Comes the Sun zou kunnen. Hey Leonardo van The Blessed Union of Souls. Vast betere suggesties. Kom maar door met de Kink App met jouw favoriete H-plaat. Dus niet haatplaat, dus met een T op het eind. Nee, een H-plaat. Een liedje wat begint met de letter H. Kom maar door met jouw suggestie via de Kink App. Krijg je zometeen ook Villanelle en ook de Peppers komen eraan.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Zo, waar is het warm?
6: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
10: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Ring, videodeur.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer-batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
14: Boost yourself.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
21: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: Rex Kink XL voor Villanel. Dat rijmt. Placebo hoorde je bij Kink.
1: Het Kink ABC met de letter H.
0: Dank voor alle fijne suggesties die binnen zijn gekomen via de Kink-app met de letter H voor het Kink ABC. Het is even Kill Your Darlings. Want veel binnengekomen had ik de hele ochtend nog mee kunnen vullen, maar ik moet er even 3 uitkiezen. Het wordt de favoriet van Sander. Hij zegt Helicopter van Block Party wil ik heel graag horen. Ga ik zo meteen draaien voor jou. En Linda die zegt Mark Hallelujah van Jeff Buckley. Heel mooi, ga ik zo meteen ook draaien. En eerst naar de favoriet van Evert. Hij zegt, mag ik Go Back to the Zoo? En hey, die...

Ja, de grote fans hebben het natuurlijk al lang omcirkeld in hun agenda. Block Party komt naar Nederland. 17 november staan ze samen met Interpol in AFAS Live in Amsterdam. En het is ook een Kink Presents show, dus dat wordt mooi. Block Party, Helicopter in het Kink ABC met ook Jeff Buckley en Hallelujah. En Go Back to the Zoo. Hey DJ hoorde je ook in het Kink ABC. De zondagochtend van Kink, dat is relaxed opstart.

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: 11:00. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het nog steeds zo druk dat alleen kwetsbare mensen naar binnen mogen. Intussen is een groep van ruim 100 mensen die vannacht in Groningen sliepen weer terug in Ter Apel en zij staan buiten. Mocht vanavond blijken dat er voor mensen weer nachtopvang nodig is, dan kunnen die opnieuw terecht in Groningen. Voor de tweede keer in nog geen 24 uur is in Beverwijk een dode gevallen bij een verkeersongeluk. Vannacht reden er 2 auto's op elkaar. Een vrouw overleefde dat niet. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Gistermorgen kwam een man om bij een botsing met een vrachtwagen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio is positief over een deal met Iran. Er zouden afspraken zijn gemaakt over onder meer het verlengen van de wapenstilstand en het heropenen van de straat van Hormuz. Rubio zegt dat de wereld de komende uren misschien goed nieuws krijgt. President Trump was eerder ook positief over een deal. En honderden mensen doen mee aan de Step-Elfstedentocht, meldt Omroep Friesland. Ze zijn om middernacht vertrokken om 225 kilometer af te leggen op een step. Het is de 39ste keer dat deze tocht wordt georganiseerd. Er geldt een speciaal hitteprotocol. Zo moeten deelnemers genoeg drinken en zich goed insmeren. En dan weer van Weer Online. Deze eerste Pinksterdag is het zonnig en warm, met maximaal van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Aan het strand maakt een zeewind het wat koeler. Ook Pinkstermaandag en de dagen daarna verlopen zomers.
12: King, Alternative Rock Radio, Elwin van Gestel.
13: En Enter Shikari zometeen ook System of a Down na Stone Temple Pilots. King.

System of a Down. En Lonely Day op de zondagochtend van Kink. Goedemorgen, lekker dat je erbij bent in je weekend. Relaxed opstarten met de allerbeste muziek. En we zijn natuurlijk niet vies van een gitaartje bij Kink, dat weet je. Alternative Rock Radio, hè, dus natuurlijk draaien we gitaren. Maar we gaan ze zeer binnenkort nog wat meer in de etalage neerzetten. En hoe doen we dat dan? 5 juni, dat is over 2 weken. Dan is het tijd voor de Gitaarriff Top 100. Erik Kortom die gaat het presenteren. En vanaf komende dinsdag gaan de stembussen open voor de Gitaarriff Top 100. Dus suggestie is al van harte welkom nu in de Kink App. Kunnen we alvast een beetje poelen wat grote, goede gitaarriffs zijn voor die Top 100. Dinsdag kun je stemmen. In de ochtendshow bij Michiel Veenstra wordt de stembus geopend. En 5 juni hoor je Erik Kortom op de radio met de Gitaarriff Top 100.

0: Zo'n vet mysterieus geluidje hè, van Kasabian, Underdog bij Kink. Op je zondagochtend, het weekend van Kink, vier je met ons. En dat vier je dit weekend extra lang. Want morgen vroeg zit hier niet Erik Kortom tussen 9 en 12 uur. Die is even een maandag vrij, want maandag voelt het gewoon als een zondag. Tweede Pinksterdag, dus is eigenlijk het hele weekendteam daar. Dus je staat op met Lars, dan ben ik er. Dan is Mick er, dan is Lisa er. Dan is, ik wou zeggen Larissa er, maar die is op vakantie. Dus Marco op haar plek. En dan Diane Kok om je maandagavond af te sluiten. En dus Kink op je zondagochtend, je weekend vier met ons. Zometeen met Sheryl Crow, If It Makes You Happy. En ik draaide het Villanelle met Placebo. Zal ik dan zometeen Placebo draaien?
1: Kink.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak. Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met Tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Ja.

0: tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Het weekend.

0: We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

Een lekkere rock'n'roll sound uit de jaren 70. Hè? Zo klinkt het wel een beetje. You Got to Lose, de nieuwste van de Black Keys. Ik vind het een erg lekker liedje. Nieuwe album is begin deze maand uitgekomen. Peaches, zo heet het. En ze gaan binnenkort weer naar Nederland komen. Voor 2 shows, 4 en 5 september, staan ze in de AFAS Live. Je hoorde de nieuwste van The Black Keys, You Got to Lose, op Kink. Met zometeen Arctic Monkeys, want als je bij Kink bent, dan weet je, de Arctic Monkeys zijn nooit ver weg. En dit is een fijne classic uit begin jaren 80 van Fisher's Head. Dit is So Long.

Ja, vet hoor. De Arctic Monkeys hoorde je met Brian Storm. Mocht je nog een keer live kunnen gaan checken, moet je dat zeker doen. Want ja, reet een strakke show. Echt goed. Arctic Monkeys hoorde je bij Kink op je zondagochtend. Zometeen is Mick Hummel hier. Voor de lunch met goede muziek van onder andere U2. En 30 Seconds to Mars en Vampire Weekend ook bij hem zometeen. En hij heeft ook de prijzigheid zometeen. Die mag je loslaten tussen 12 en 3 uur. Want vandaag je laatste dag om kans te maken op tickets voor Vestrock. Is ook komend weekend al, 29 tot en met 31 mei in Zeeuws-Vlaanderen. Leuk, in Hulst. Daar kun je het gaan checken met onder andere de Wombats, de Pace Shifters, Deus, Honey I'm Home, Sommieus, Stone, Bleach 93. De Vodan Boys zijn er ook bij. Lekkere line-up. En deze vrienden staan er ook. De vrienden van Leap. 27 november staan ze trouwens ook in de Melkweg in Amsterdam. Maar je kan ze dus al komend weekend gaan checken met hulp van Kink. Want wij sturen je naar Vestrock. En ook daar zijn zij te vinden. Leap hoor je nu bij Kink. Dit is Sinkin'.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Nu in de theaters. Pa. Een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal over dementie. Over een vader die een fascinerende tournee maakt door zijn eigen werkelijkheid.
3: Weet jij nou werkelijk dat ik iets mankeer?
2: Gespeeld door mij, Erik Kortom. Kijk op solostories.nl voor tickets.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: De voorstelling Pa staat volgende week in Rotterdam, Drachten, Spijkenisse en Gouda.
7: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
14: Ja, voordat ik hier manager...

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na een grote brand op een industrieterrein in het Belgische Lanaken, net over de grens, waarschuwt de veiligheidsregio Zuid-Limburg voor neergekomen scherfjes van zonnepanelen. Kijk uit als je die oppakt, want ze kunnen scherp zijn. En was dan naar je handen, is de boodschap. Roedeeltjes kun je wegspoelen met water. Er is gisteravond een massale vechtpartij geweest op de Grote Markt in Breda. Tientallen mensen waren daarbij betrokken. Er werd onder meer gegooid met terrasmeubilair, glazen en wijnflessen. Er is iemand opgepakt uit België en de politie onderzoekt de reden voor de vechtpartij. Daarom worden getuigen gevraagd zich te melden. Rusland heeft toegegeven dat de massale aanval van vannacht een vergeldingsactie was voor een aanval van Oekraïne op de regio Luhansk, die nu in handen is van de Russen. Daarbij vielen ruim 20 doden. Bij de vergeldingsaanval vannacht op Kiev zijn 4 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. En een groep voetbalsupporters uit Senegal komt na maanden gevangenschap in Marokko vrij. De koning geeft ze gratie vanwege het islamitische offerfeest. De Senegalezen werden in januari opgepakt voor rellen tijdens de finale van de Afrika Cup tegen Marokko. De vlam sloeg in de pan toen een doelpunt van Senegal werd afgekeurd. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het weer zomers.
4: Kink, Alternative Rock Radio.
6: Met Vampire Weekend en ook U2 zometeen na 30 Seconds to Mars from yesterday.
4: Kink.

Nou, ik in ieder geval niet. Ik heb al moeite met een paard met zadel, zeg maar. Dat krijg ik al niet onder controle. Mick Hummel. Laat staan een wild horse. Who's gonna ride your wild horses van U2? Who's gonna ride your wild horses? Het is nogal een tongenbreker ook nog. Hallo met Mick, ook op deze eerste Pinksterdag op de radio van 12 tot 3. Met heel veel fijne alternatieve muziek. En ook tickets voor Vestrock. De prijzigheid die rent al de hele week door de uitzending heen. En ook dit weekend is hij er nog. Dus als jij de geit hoort. Kleine tip, check even king.nl/geit als je denkt waar heeft die man het over. Ik wil even weten waar ik op moet letten. Dan maak je kans op tickets voor Vestrock. Met onder andere Bleach 93 daar, Magazines, Wodan Boys, Deus, Somjeu, Honey I'm Home, Pace Shifters. Fijn festival volgende week. Het is Kink met dus de fijnste alternative rock en afwachten op die geit. Maar in de tussentijd alvast muziek van Led Zeppelin zometeen. Je hoort Youngblood en een fijn rustmomentje zo op de zondagmiddag. In de vorm van Suburban Requiem. Higby en Nothing op Kink.

0: Hij was van de week op socials helemaal activistisch over de ticketprijzen van concerten en festivals tegenwoordig. Dat het allemaal niet meer te betalen is. Nou, kan ik wel een beetje met hem eens zijn. Youngblood en Suburban Requiem hoorde je bij King. Wat nou als de muziek van Lit... Je weet wel, My Own Worst Enemy, als dat een country liedje was geweest met een country zangeres erbij. Hoe dat klinkt hoor je zo meteen in Mix Monster Mash. En ook muziek van Prince van TNCC en Oasis komt eraan.
1: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
6: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
13: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
14: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
15: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
16: Gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Gek op lage prijzen? De prijs

Prince of Kink, When Doves Cry. Daarvoor Boys in the Battlelands van Fontaine's DC. Ik krijg op social media altijd mashups voorbij van die mixen. Hè, met het instrumental van het een en de a cappella van het ander. En soms zijn dat ook een beetje monsterlijke mashups. En dan krijg je van die monsterlijke gedrochten, zoals bijvoorbeeld Taylor Swift met The Pixies gemixt, of een Japanse versie van Don't Look Back in Anger, of Limp Bizkit, maar dan als het een boyband was geweest. Vandaag heb ik Lit, de poppunkband, maar dan in de mix met Faith Hill, een countryzangeres. Dan krijg je dus dit. Ja. Ah ja, wel goed gemixt.

Deze horen we al een tijdje, deze track van Sam Fender in de versie met Olivia Dean. En hij was altijd al lekker, maar nu het dan ook nog eens een keer echt een beetje lekker zomersfeer begint te worden, dan valt hij wat mij betreft toch net weer een stukje fijner in dit lange Pinksterweekend. Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean bij Kink Alternative Rock Radio. En nu een Kink Classic van The White Stripes. Dit is You Don't Know What Love Is.

0: Kink met The White Stripes en You Don't Know What Love Is. Maar je weet wel wat goede muziek is en die hoor je hier bij Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen bijvoorbeeld Paramore, The Claxons en ook The Jam komt eraan.
1: Kink. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na een brand in de gevangenis in Vught zijn 130 gedetineerden vannacht overgebracht naar andere gevangenissen. De brand was niet in het extra beveiligde deel, waar onder andere Ridouan Taghi zit. Het blussen zorgde voor wateroverlast. De gevangenen konden daardoor niet meer naar hun eigen cel. Een klein deel kon in Vught zelf een andere plek krijgen. De politie onderzoekt wat de aanleiding is geweest voor een massale vechtpartij gisteravond in het centrum van Breda. Laat op de avond ging het mis op een terras. Zo'n 40 mensen raakten slaags met elkaar en gooiden met stoelen en glazen. Een man uit België is opgepakt. Hij zou zowel slachtoffer als verdachte zijn. Een metrostation in Brussel is gisteravond geëvacueerd nadat mensen niet lekker waren geworden. Er werd groot alarm geslagen. Zo'n 30 reizigers hadden moeite met ademen en werden meteen onderzocht. Twee moesten naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waardoor ze onwel raakten. De Brusselse politie onderzoekt dat nog. En een nare ervaring voor 5 jonge kinderen die in rijen op voetbalkamp waren. Volgens Brabantse media ontdekten ze tijdens een spelletje diep in het bos een dode man. Daarop waarschuwden ze hun begeleidster. Die haalde de kinderen terug en liet ze met een hulpverlener praten. Ze wilden daarna allemaal het kamp toch afmaken. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm. 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en het koelt dan af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het weer zomers. Kink. Alternative
1: Rock Radio. Nick Hamill. Met de Claxons en ook de Jam zo meteen in je mic na Paramore en Still Into You.
2: Kink. Haha, je zei in je mic en dat is grappig, want jij heet ook Mick.

Het aankomt Mellis van de Jam. Ik had laatst met een vriend een gesprekje over artiesten die overleden zijn. Waarvan we dat extra jammer vinden. Omdat het eigenlijk ook nog artiesten zijn die op onze concertbucketlist staan. En ja, laten we eerlijk zijn, dat gaat niet meer gebeuren. Het is moeilijk optreden als je dood bent. Dus ja, ik kwam toen met Kurt Cobain. Dat is echt zo. Elke YouTube-video, ik heb hem nooit echt levend meegemaakt. Ik ben daar te jong voor. Maar elke YouTube-video, elk interview, elk optreden, elke blooper, elk grapje wat ik zie. Die film over hem, Montage of Heck. Dan denk ik toch elke keer, ja, god, had ik Kurt Cobain maar een keer live op een podium kunnen zien staan. Het dichtstbij dat ik daar dan nog in de buurt kan komen is naar een show van Foo Fighters gaan. Maar goed, gelukkig hebben we de muziek nog van Nirvana. En die draaien we graag en vaak bij Kink. Zo ook zo meteen. Ook muziek van Churches en Robert Smith komt eraan. Je hoort een King Classic van Stereophonics. En eerst deze nieuwe muziek van The Warning. Drie boze vrouwen uit Mexico, zou je kunnen zeggen. Dit is Kerosene.

0: Not to Drown, Churches en Robert Smith van The Cure natuurlijk. Zometeen is het 1:30 en dat is op Kink een tijdstip voor een blokje nostalgie. Een terugblik naar de jaren 0, de Kink Zero's Break. 3 tracks achter elkaar uit dat decennium met daarin zometeen muziek van Green Day, The Ataris en ook Copark. Hoi zo.
1: Kink. Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
2: Aldi. Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
4: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Nu bij Vibra. Das Stieglasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Mijn internet is traag, maar ik wil...
7: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
6: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
7: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Ik wil
10: snel. Is dit allemaal van jou?
11: Alleen de belangrijke dingen.
12: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
13: Allsafe. Geeft ruimte.
14: Hey, ik kan niet werken vandaag.
13: Hoezo?
14: Sorry, het is WK.
15: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren... voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
17: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
19: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

Half twee, tijd voor een muzikale terugblik naar de jaren nul. Een uitstekend decennium vind ik in ieder geval qua muziek. Zometeen hoor je in de Zero's Break The Boys of Summer. En nou denk je misschien dat is toch veel ouder van Don Henley. Ja, maar in de Zero's had je veel poppunkbands. En die hadden er een handje van om hier en daar een fijne poppunk cover uit te brengen. Zo ook de Ataris. Co-Park zit erin en we starten deze Zero's Break met Green Day, Know Your

Copark en A Good Year for the Robots. In de King Zero's break daarvoor The Boys of Summer van de Ataris en Know Your Enemy van Green Day. Morgenmiddag om 13:30 is er een nieuwe King Zero's break. Maar voor nu gaan we even helemaal terug naar het hier en nu. Na afgelopen woensdag, toen was het de Daily Drop bij Jim Vol. Dat hoor je in de avond zo altijd, de belangrijkste release van de dag. En deze week was dat onder andere de nieuwste van Nothing But Thieves. Het was al sinds 2023 dat laatste album er was, hè, Dead Club City. Een paar jaar stil geweest, maar nu zijn ze helemaal terug. Mocht je hem nog niet gehoord hebben, bij deze Nothing But Thieves, hun nieuwste single Evolution bij Kink.

luister je misschien vanuit de auto op weg naar het sporten van de kinderen of een leuk Pinksteruitje. Misschien woonboulevard, is dat ook iets wat mensen met Pinksteren doen? Of gewoon vanuit huis. Huis aan het poetsen met de hond uit op de oordoppen. Hoe je ook luistert naar Kink op deze zondagmiddag. Wij zorgen voor de muziek met nu...

0: in dit geval met de nieuwste window op de zondagmiddag. Eerste Pinksterdag, lang weekend, however, hoe het dan ook bij jou ingericht is. Wij zorgen voor de muziek op deze zondagmiddag. Met zometeen de Sex Pistols, ook de nieuwste van Editors en Muse, sowieso bij Kink.
1: Kink. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar Rien.com en profiteer nu.

0: meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Israël heeft Nederland nog geen excuses gemaakt voor de behandeling van de flotilla-activisten. Minister Berendsen had daar wel bij de ambassadeur om gevraagd, zei hij in Buitenhof. De hulpvloot voor Gaza werd door Israël tegengehouden en opvarenden, onder wie ook Nederlanders, werden hardhandig aangepakt. In de gevangenis in Vught is gisteravond brand geweest en daardoor konden zo'n 130 gevangenen niet meer slapen in hun eigen cel. Ze zijn vannacht naar andere gevangenissen gebracht. Volgens de directeur was dat een hele klus. Het gaat niet om gevangenen in het streng bewaakte deel, waaronder meer Tachi en Holleder zitten. In Garden Grove bij Los Angeles is een kaart gepresenteerd met de schade die veroorzaakt wordt als een tank met chemisch materiaal ontploft. De tank is te heet geworden en wordt al dagen gekoeld door de brandweer. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Op de kaart is te zien dat gebouwen tot honderden meters ver kunnen verdwijnen. En het is zomers en dus is het druk naar en op de stranden. Op de wegen naar Scheveningen bijvoorbeeld is het filerijden, weet het AD. Eenmaal op het strand willen veel mensen de zee in. Maar dat is niet verstandig, zeggen experts. Het water is nog erg koud. De kans is groot dat je dan tijdens het zwemmen kramp krijgt. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm. 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en dan koelt het af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het zomers.
8: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
10: Sex Pistols en ook editors. Oh yeah, zometeen na Muse en Feeling Good.

0: Editors en Call It In.
1: King's Streaming Service.
0: Op de streamingsdiensten Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, noem het allemaal maar op, staat zoveel te checken dat je het soms ook allemaal niet meer weet. Nou, laat mij dan je bij de hand nemen elke zondagmiddag voor een tip voor een film of serie waar ook goede Kink-muziek op de soundtrack te horen is. Deze keer een film over hooligans uit 2005 alweer. Green Street Hooligans. Daar speelt ook Elijah Wood in. Die je zou kunnen kennen als de acteur die ook Frodo speelt in Lord of the Rings. Die wordt van Harvard gestuurd, van de universiteit. En die komt uiteindelijk bij familie terecht. En daar ontdekt hij iemand die hem meeneemt in de wereld van de voetbalhooligans. Dat wordt natuurlijk een groot drama. Maar de muziek op de soundtrack die is echt te gek. Bijvoorbeeld de Mahones staan er heel vaak op. En ook Dropkick Murphys komt voorbij. De Popes staat erbij. Dus het is allemaal een beetje, zeg maar, het Ierse. De Popes staan erbij. De Stone Roses. Maar ook Disturbed bijvoorbeeld. En ook deze staat op de soundtrack van die film die je kunt checken op Apple TV Plus of bij Pathé Thuis. Green Street Hooligans op de soundtrack Drunken Lullabies van Flogging Molly.
1: King's Streaming Service.

King en Pumping on Your Stereo. Daarvoor ook Drunken Lullabies, Flogging Molly. Van de soundtrack van de film Green Street Hooligans uit 2005. Staat in Nederland beschikbaar op Pathé Thuis en ook op Apple TV+. Zometeen muziek van Soundgarden naar Hozier, Take Me to Church.

0: Alternative Rock Radio met Burden in My Hand. Soundgarden hoorde je op de zondagmiddag, waar je zometeen muziek krijgt van Queensryche, Is en ook Red Hot Chili Peppers. Kink.
1: Oranje fans opgelet, KPN.

0: maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Oh. Goedemorgen allemaal!
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Kink. Dit is het station van Guns N' Roses.

De Kink Icons van Red Hot Chili Peppers. Tell Me Baby op de zondagmiddag. Deze week win je bij Kink tickets voor Vestrock. Tof festival in Hulst in Zeeland is dat. Deus, Honey I'm Home, Pace Shifters, The Wombats, Leap, Sonieu, Stone, Bleach 93, Magazines, Wodan Boys. Is maar een greep uit de line-up die je daar kunt gaan zien. En je kan erbij zijn als je de Kink prijzigheid weet te vangen. En wat goed is om te weten is dat het hier in de studio inmiddels al een beetje muf begint te ruiken. En dat is al vaak een teken dat er geiten aankomen. Als die geitenlucht er begint te hangen, dan kan het nooit heel erg lang meer duren. Dus ik zou, als jij tickets voor Vestrock wil, zou ik de Kink-app alvast in de aanslag houden. Hoor je zometeen muziek van Muse na Bastille, Things We Lost in the Fire.

0: Everything Zen van Boes.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Vistrock.
2: Martijn.
0: Hey Martijn, je spreekt met Mick van Kink. Goedemiddag.
2: Hey.
0: Hey, hallo. Jij hoorde de prijzigheid door de uitzending heen mekkeren.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Zeker.
0: En jij weet wat dat betekent deze week?
2: Nou ja, kaartjes.
0: Kaartjes voor Vistrock. Ja, nee. Jij stuurt geit. Ik wil. Dus jij wil wel naar Vistrock volgende week.
2: Heel graag.
0: Nou, Martijn, dat gaan we regelen.
2: Nou, helemaal top, jongen.
0: Heel veel plezier
2: daar.
0: Daar
2: word ik echt heel blij van.

0: Hyperspace Mountain van Honey, I'm Home. Zometeen, na drieën, is Lisa Konings hier. En bij haar ook een geitje, een prijzengeitje met kans op tickets dus voor Vestrock. En straks bij Lisa, om te beginnen, muziek van The Haunted Youth en Faith No More.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
7: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar €1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
17: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
18: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
21: Gewoon even op BelSimpel kijken.
22: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
23: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
24: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In Turkije probeert de politie het hoofdkantoor van de oppositie te ontruimen. Getuigen zeggen dat agenten het gebouw bestormen en traangas afvuren. Binnen zit oppositieleider Özal. Afgelopen week beslist een rechter dat hij moet aftreden. En dat wordt gezien als een politieke uitspraak waar president Erdogan achter zou zitten. Veel mensen pakken het mooie weer aan om een dagje naar het strand te gaan. Maar op sommige plaatsen lukt dat niet meer met de auto. Zo zijn de parkeerplaatsen in Scheveningen en Kijkduin helemaal vol. En daarom doet de gemeente de volgende oproep: kom met de fiets, scooter of het openbaar vervoer naar het strand. De grote brand in België is uit. Wij hadden er ook last van, want de brand woedde op een industrieterrein net over de grens bij Maastricht. En stukjes zonnepaneel zijn terechtgekomen in het zuiden van Limburg. Doe dus voorzichtig als je buiten bent en als je er een ziet, kun je hem gewoon in de prullenbak gooien, zegt de veiligheidsregio. Een beladen tenniswedstrijd op Roland Garros. Een Oekraïense moest tegen een Russische en won, vlak na de grote raketaanval op Kiev. Een raket kwam neer vlakbij het huis van haar ouders. Na afloop zei ze dat het de moeilijkste wedstrijd van haar leven was en ze weigerde om de hand te schudden met haar tegenstander. Het weer nu van Weer Online. En over het weer kunnen we kort zijn, want het is zonnig, droog en lekker warm op deze eerste Pinksterdag. Het is tussen de 22 en 28 graden. En dat lekkere weer is ook de komende 2 dagen niet weg te slaan.

Hier last night. Ja, goedemiddag, Lize hier. En voor mij was last night, ja, toch wel een beetje atypisch. Want ik was bij het concert van Harry Styles. Het was fantastisch, het was heel erg energiek en ook echt heel erg goed. Maar het is nu toch wel weer fijn om in die alternatieve bubbel te stappen. Deze middag op Kink krijg je muziek van Florence and the Machine, The Offspring, van Queen en ook van The Naked and Famous. Je hoort ze nu met Punching in a Dream.

0: Rabbit Heart, Florence and the Machine. Op de eerste en ook gelijk de laatste Pinksterzondag van 2026. Met tegelijkertijd ook fantastisch weer buiten en dat mag gevierd worden. En zo zit Ronald nu lekker in de tuin met een biertje en kink aan op de achtergrond. Heerlijk. En wat ook heerlijk is, is dat je voor 6 uur kaartjes kunt winnen voor een heel leuk festival. Namelijk Vestrock, volgend weekend in het mooie Zeeuwse Hulst. Voor 6 uur komt de prijsgeit daarvoor voorbij. En wie je ook gaat horen zijn Blur en Ramstein. Die hoor je zelfs over een paar minuten.
1: Kink. Je hebt Zeeuw, je hebt Super Zeeuw en je hebt de Simpel Super Super Super Zeeuw. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Zo, wat is het waren?
10: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
16: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
15: Ai, de man met de hamer.
16: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
17: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
20: Jongens, eten!
21: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
22: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

Hier in Hilversum is het op dit moment 26 graden. Dus ik even googelen wat de temperaturen zijn in de ruimte. En dan krijgen ze zo'n lekkere Google prompt waarvan je dan toch moet afvragen of het wel klopt. Maar dit zegt Google. De temperatuur in de ruimte hangt extreem af van de locatie. In het absolute vacuüm is de achtergrondstraling van het heelal gemiddeld ongeveer min 270 graden Celsius. Echter, dat klopt al niet, want je mag de zin nooit beginnen met echter. In het directe zonlicht kan de temperatuur oplopen tot wel plus 100 graden, terwijl het in de schaduw daalt tot min 150 graden. Ik denk toch liever dat ik dan ook hier blijf in plaats van Kings of Leon achterna ga. To Space hoorde je op Kink met nu de anti-ode aan de korte broek op kantoor. Dit is Sharp Dressed Man van ZZ Top.

0: Zo'n stilte is altijd best wel misleidend. Want je denkt, is het klaar? Komt die DJ er nog aan? Maar nee, het hoort bij het liedje. When I Wake Up van The Pretty Reckless. Met zometeen na het ANP-nieuws van 6 uur. Hoor mij nou. Van 4 uur of kink. Ik zit echt met mijn hoofd compleet ergens anders. De Wombats. En wat ook leuk is, na het ANP-nieuws van 4 uur... maak je nog steeds kans op kaartjes voor Vestrock. Als je de prijzigheid hoort, pak dan een kink-app erbij... en vertel dat je hem hebt gehoord. Want dan hoor je de Wombats volgende week misschien niet alleen maar op de radio... maar ook op het festival.
1: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch... en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
4: Boost yourself.
2: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social Deal deals die je niet mag missen.
8: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
12: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
15: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon... maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
16: Gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: 4 uur... Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In Turkije is het hoofdkantoor van de oppositie bestormd door de politie. Oppositieleider Özel en partijleden verzetten zich hevig. Maar uiteindelijk is Özel toch naar buiten gekomen. Afgelopen week kreeg hij van de rechter te horen dat hij moet opstappen. Hij weigert en noemt het een staatsgreep. Een spoor van vernieling op een begraafplaats in Zwolle. Daar zijn meerdere graven omvergereden door een bestelbusje... en niemand weet wie dat heeft gedaan. De politie hoopt de daders te vinden op camerabeelden van buurtbewoners. De vernielingen zijn hard aangekomen bij families die daar iemand hebben liggen. In Pakistan is een aanslag gepleegd op een trein met militairen en hun familie. Ze waren op weg voor een vakantie. Een auto ramde de trein en ontplofte. Er vielen zeker 24 doden en veel gewonden... De aanslag is opgeëist door een terreurgroep die al vaker treinen heeft aangevallen. En Ajax heeft het mislukte seizoen toch nog een beetje gered. Het speelde tegen FC Utrecht voor een plek in de Conference League. en heeft die laatste strohalm ook gepakt. Daar waren wel penalties voor nodig, want na de verlenging stond het nog altijd gelijk. Na de wedstrijd gingen de supporters met elkaar op de vuist. De ME greep in. Het weer nu van Weer Online. Het is zonnig, droog en lekker warm op deze Pinksterdag. Het is tussen de 22 en 28 graden. En dat lekkere weer is ook de komende twee dagen niet weg te slaan.
18: Kink, Alternative Rock Radio, Lisa Koning.
0: Met zometeen I Follow Rivers in een versie van Triggerfinger. Now let's dance to Joy Division.
18: Kink.
0: Dit zijn de Wombats.

prachtige Pinksterzondag. Lisa hier en helemaal vrolijk door het zonnetje. Kun je het merken? Dit is Kink met zo'n klassiekertje van The Stones. Gimme Shelter, hoor je na Who Will You Follow van Evanescence.

0: muziek van U2, American Obituary, hoorde je op Kink. Met zometeen Biblical van Bibi Clyro. En ook het prachtige Black van Pearl Jam hoor je over een paar minuten.
1: Kink. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
16: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Kink. Dit is het station van...

0: kleine reminder.
1: Om toch even op te staan of je partner op te laten staan. Nog beter vanuit die tuinstoel om toch nog even wat water te drinken. Want op dit soort dagen ligt uitdroging op de loer. Zijn ze met droge mond. Bring me some water van Melissa Etheridge. Hoor die op Kink met nu zomerse muziek.

Big Dog. Nieuwe muziek van de Last Dinner Party op Kink. Met na het aanpenius van 5 uur nu toch wel echt die prijzigheid. Met kaartjes voor Vestrock volgend weekend in Hulst. Met daar op de line-up The Wombats, Leap Shifters, Honey I'm Home, Deus, Samyeu, Stone, Bleach 93 Magazines en de Wodan Boys en nog veel meer mooie namen. Dus als je de geit meent te horen, stuur een appje via de Kink-app. Dan win je misschien wel 2 tickets, inclusief camping, voor volgend weekend. Kink.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
4: Aldi, Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang of Great. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
6: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
10: Allsafe. Geeft ruimte.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
12: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1,128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
16: Odido.
17: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In Turkije is oppositieleider Özal met geweld uit zijn hoofdkwartier gehaald. Hij had zich daar verstopt na een bevel om af te treden en hij noemt dat een soort staatsgreep. De politie bestormde het gebouw, partijleden verzetten zich, maar uiteindelijk kwam Özal toch naar buiten en leidde een protestmars naar het parlement. In Amersfoort is een vrouw aangerand. Het gebeurde vannacht toen ze naar huis fietste, schrijft RTV Utrecht. Ze werd achtervolgd door een man die eerst haar keel dichtkneep en daarna aanrandde. Hij sloeg op de vlucht toen twee fietsers voorbij kwamen. De politie heeft nog niet met ze gesproken, maar wil dat wel. In het stadion van FC Volendam is een vechtpartij geweest. Supporters van Ajax en FC Utrecht gingen na afloop van de wedstrijd met elkaar op de vuist. De ME haalden ze uit elkaar. De wedstrijd werd gewonnen door Ajax, dat daarmee Europa ingaat. En daarmee is het mislukte seizoen toch nog een beetje gered. En het winnende liedje van Bulgarije op het Songfestival bestormt de hitlijsten. Bangaranga van Dara staat al in 4 landen op nummer 1. In Duitsland bijvoorbeeld en ook in Zweden. Nederland lijkt iets minder gecharmeerd van Bangaranga. Het staat hier op nummer 54. Het weer nu van Weer Online. Het is tussen de 22 en 28 graden en er is overal zon. De komende dagen is het ook prachtig lenteweer. Woensdag zitten we even in een dip, maar dat is maar één dag.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
16: Met 2 keer achter elkaar 3-letterige bandnamen. Zometeen hoor je Pom. Wanneer is Join Me van hem.
5: Kink.

Bohemian is echt zo'n fantastisch woord, want eigenlijk is het gewoon een upperclass zwerver. En ik zat er zo over na te denken hoe je dit dan naar het Nederlands kunt vertalen. En dan denk ik toch dat het mooi is om het te vertalen naar vrijbuiter zoals jij. Ik sta trouwens ook wel open voor meer suggesties, want ik denk dat het nog wel mooier kan. Bohemian Like You van de Dandy Warhols was dat. Goedemiddag trouwens, Lisa hier met zo na na na van My Chemical Romance na Our Friends Electric van Tubeway Army.

0: Ja, er zit natuurlijk geen woord Frans daarbij, want goddamn right, it's a beautiful day. Mr. E's Beautiful Blues van Iels hoorde je op Kink. En ik kan het nog beter maken voor je, want binnen nu en een kwartier win je kaartjes voor Vestrock, want die geit die wil nu toch wel echt uit zijn kooi. Als je hem hoort, stuur een appje via de Kink-app en hou je telefoon ook goed in de gaten, want ik bel met een anoniem nummer. En dat gezegd, wat je ook hoort binnen nu en een kwartier zijn Muse en ook Matinee van Franz Ferdinand komt zo meteen voorbij.
1: Kink. Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Rien tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Rien, videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Rien-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers.

0: tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groot uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Met Bas.
1: Hoi Bas, met Lisa van Kink.
2: Hey Lisa.
1: Ik heb een vraagje voor jou. Heb je al plannen volgend weekend?
2: Nog niet zoveel.
1: Nou, dan heb ik goed nieuws. Nu wel, want je gaat naar Vestrock.
2: Oh, echt?

0: Waterfront van Simple Minds. En na het ANP-nieuws van 6 uur hoor je hier op Kink Marco van Heerden met muziek van onder meer Linkin Park, New Order en Chicari en nog veel meer. En ik spreek je morgen weer. Fijn Pinksteren en ook fijne barbecue.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Kink. Oranjefans opgelet. KPN.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Odido.
10: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Twee sluizen bij IJmuiden zijn voorlopig buiten gebruik door een storing. Het verkeer kan er niet overheen en schepen moeten door andere sluizen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang het allemaal gaat duren en komt na het Pinksterweekend met meer informatie. Inwoners van Madrid zijn het helemaal zat. Ze zeggen dat ze de huur niet meer kunnen betalen en zijn daarom massaal de straat op gegaan. De organisatie van het protest heeft het over zeker 100.000 mensen. Madrilenen betalen de hoofdprijs voor de huur, soms wel driekwart van wat ze verdienen. President Trump wil geen haast maken met het akkoord met Iran. Gisteren zei hij dat het zo goed als rond is, maar hij wil alles goed aanpakken en geen fouten maken, zegt hij nu. De zeeblokkade blijft daarom voorlopig nog van kracht, tot alles is beklonken en getekend. En het is afgelopen voor trainer Ron Jans, want die zat vandaag voor de laatste keer op de bank bij een profclub. Hij speelde met FC Utrecht tegen Ajax en verlaat het voetbal met lege handen. Ajax won en dat betekent dat Utrecht niet Europa ingaat. Jans is toch dankbaar. Het was een voorrecht om deze job zo lang te mogen doen, zei hij. Het weer nu van Weer Online. Het blijft nog lang warm vanavond met temperaturen van boven de 20 graden op veel plaatsen. Morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden. En de zon schijnt uitbundig.
10: Kink, Alternative Rock Radio, Marco van Hierden.
12: Met de muziek van New Order, eerst Linkin Park, Breaking the Habit.

hard way. En Tashikari, find out the hard way. En dat geldt denk ik ook wel een beetje voor de organisatie van de Pinkpop, denk ik. Want het is natuurlijk vandaag Pinksterzondag. En tot en met 2019 was dat het weekend van Pinkpop. En als je nu naar buiten kijkt, dan kan ik me toch voorstellen dat je heel graag met dit weer een hele fijne editie van Pinkpop georganiseerd had. Maar het is niet zo, want je moet nog even een maandje wachten. En dan hoop ik ook lekker weer. We blijven positief. En welkom, het is de zondag van Kink. Waar ben je? Op het strand of juist onderweg naar huis? Misschien ben je je barbecue aan het aansteken. Ik ben benieuwd. Stuur me even door of je de kink hebt. Ik ga je vanavond wat verkoeling brengen met een bak verfrissende platen. Wat dacht je van The Rasmus in The Shadows? Past in het rijtje van Beautiful Ones, net als deze. Dit is

0: Jorik die is aan het barbecue met Kink op zijn DAB radio. En Elske die zit met haar gezin op camping Schon op Gul. Ik denk dat ze bedoelt Schin op Gul. Een tijdbootje. Ze gaan zo meteen uit eten in Valkenburg. Elske, eet smakelijk voor zo meteen. Dit is Kink op jouw zondagavond. Het is vandaag eerste Pinksterdag. En zometeen aandacht voor de Director's Cut. Dat is een liedje dat eigenlijk maar aan één voorwaarde moet voldoen. En dat is dat die langer duurt dan 4 minuten. Waarom? Nou, liedjes duren gemiddeld op de radio zo'n 3,5 minuut. Maar ze worden steeds korter omdat onze aandachtspannen steeds verder afneemt. En daar wil ik iets aan doen, want er zijn zo ontzettend veel mooie liedjes gemaakt die langer duurden. En dus aan jou de vraag, heb jij een liedje die je graag wilt horen op Kink die in ieder geval 4 minuten duurt of langer? Als je even doorstuurt via de Kink-app, dan hoor je hem binnen nu en een kwartier terug. Iets sneller dan dat staat Nothing But Thief voor je klaar met Sorry. Die komt eraan.
1: Kink. Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
16: Nee.
15: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.
15: Milner.

0: Straks muziek van Bleach. Volgende week op Fest Rock. Zometeen te horen op Kink met Underrated. Maar eerst de zoektocht naar de Director's Cut vandaag. Een liedje die minimaal 4 minuten moet duren. Waarom zo'n vreemd getal, Marco? Nou, een gemiddeld liedje op de radio duurt zo'n 3,5 minuut. Dat komt omdat we gewoon niet veel langer onze aandacht erbij kunnen houden. Maar wat gebeurt er momenteel? Liedjes worden korter omdat we in een zogenaamde aandachtscrisis zitten. We kunnen het niet meer zo lang volhouden om naar een liedje te luisteren. En dus worden liedjes steeds korter. En daar wil ik iets aan doen. En daarom ben ik elke week op zoek naar liedjes die minimaal 4 minuten duren. En die noem ik de Director's Cut. Ik zie een paar mooie dingen binnenkomen. Onder andere die van Pim. Even kijken, Pim. Ben je daar?
1: Marco van Kink, hallo.
0: Hallo, ben je aan het doen?
1: Ik sta op een markt plantjes te verkopen.
0: Ah, ben je bezig met luilakken?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee. Druk.
0: Ja, nee. Nee, ik bedoel, luilakken is dat is vandaag volgens mij zo'n soort van potjes en planten en nou, bloemetjesdag.
1: Ik sta gewoon in een dorp in Borselen.
0: Oké, heb je een beetje goede business gedaan vandaag?
1: Het valt niks tegen, hartstikke gezellig.
0: Oké, nou dat is mooi. Hey, als ik je dat toch even mag storen nu ik je aan de telefoon heb. Jij stuurt een specifieke plaat door, weet je nog welke?
1: Dat was denk ik The War on Drugs met Thinking of Place.
0: Klopt. Wist je dat The War on Drugs in totaal 24 nummers heeft die langer zijn dan 4 minuten?
1: Dat is 10 minuten, dat weet ik nu.
0: Maar deze, gratis even niet. En ze hebben zelfs 7 nummers die langer duren dan 7 minuten. Dus dit is wel echt een band die is baas boven baas als het gaat om lange liedjes maken.
1: Ja, nee, dat klopt, zeker.
0: Oké, hoe lang duurt het nummer van The War on Drugs?
1: Dat is, ik dacht, 11 minuten en een beetje.
0: Oké, nou ik ga er gewoon wat tijd voor vrijruimen, Pim. Zet je je radio aan?
1: Ik zet hem aan, zeker.
0: Dan hoor je The War on Drugs, Thinking of a Place.
1: Oh, dat is hartstikke fijn, hartstikke leuk. Top, dankjewel. Hoi.

past ook zo goed bij vandaag. Een dikke 11 minuten lang is de Director's Cut van vandaag. Een liedje die in ieder geval aan één criterium moet voldoen. En dat is dat hij minimaal 4 minuten moet duren. En deze is volgens Pim bij uitstek een ideale gelegenheid om The War on Drugs Thinking of a Place te horen op Kink. En die hoorde je dan ook. Ik zie aan de linkerkant hier op, in de studio een kip barbecue pasta salade. Die ga ik zo meteen opeten, want ik heb nog geen tijd gehad om mijn vork erbij te pakken. Dat ga ik doen tijdens het nieuws van 7 uur. En dan zat ik net te denken, wat is nou eigenlijk typisch een Pinkstergerecht? Ik bedoel, met Pasen heb je combetten. Met kerst eigenlijk ook. Of een lekkere beef wellington. Maar wat zet je nou eigenlijk op tafel met Pinksteren? Niet dat ik het vanavond nodig heb, maar misschien morgen, tweede Pinksterdag. Ik ben redelijk inspiratieloos, dus wat hoort typisch bij Pinkster? Ik ben benieuwd. Straks, na de klok van 7 uur, kom ik op terug. En hoor je onder andere muziek van Blink-182. Want tot die tijd is dit Bleach 13.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
4: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. In Limburg is uren gezocht naar een man die aan het zwemmen was in een meertje bij Venlo en in de problemen kwam. Hij was met een vriend en ging op een gegeven moment kopje onder en kwam niet meer boven. Toen hij werd gevonden bleek dat hij al verdronken was. Het is een man van 20 uit Duitsland. Het Rode Kruis deelt maaltijden uit bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel aan mensen die zitten te wachten op een plekje. Het is daar nog steeds overvol. Gisteren werden uiteindelijk een paar bussen vol asielzoekers naar een noodopvang in Groningen gebracht. En waarschijnlijk gebeurt dat vanavond weer. Enschede was in rep en roer na een melding over een man met een vuurwapen. De politie rukte massaal uit met agenten in kogelwerende vesten. En die vonden hem ook. Hij werd opgepakt en meegenomen naar het bureau. Veel mensen zagen dat gebeuren, want het was druk op straat. Maar het was loos alarm. Het wapen was nep. In Spanje is een protest gehouden tegen de politie in Bilbao. Die greep gisteren hard in toen er 6 actievoerders van de Gaza-vloot terugkwamen uit Israël. Omstanders mochten niet bij ze in de buurt komen en werden geslagen en tegen de grond geduwd. De betogers van vandaag vinden het schandalig. Het weer nu van Weer Online. Het blijft nog lang warm vanavond met temperaturen van boven de 20 graden op veel plaatsen. En morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden en veel zon.
13: Kink, Alternative Rock Radio, Marco van Heerden.
15: Zometeen, en noem het maar nothing, hikt je op je radio, eerst Blink 182.

Komt er vanaf. Sex on Fire, Kings of Leon. En dat op zo'n prachtige zonnige dag als vandaag. Van harte welkom. Het is de eerste Pinksterdag. Je luistert naar Kink. Ik ben Marco en dit was Kings of Leon. En om je, nou ja, een klein beetje verkoeling te brengen, heb ik een hele fijne stapel met de beste alternative rock voor je meegenomen. Zoals je dat gewend bent natuurlijk op Kink, met zometeen onder andere Metallica, Whiskey in a Jar. Hoor je Florence Road, Storm Warnings. Nou, dat is verre van nodig. Maar je hoort hem zometeen wel. En ben ik op zoek naar de OG of niet. En dat is een heel lastige opgave. De vraag ga ik hier straks stellen.

0: dit liedje is nogal eens door de mangel gehaald. Onder andere door Thin Lizzy. De Dubliners hebben zich eraan gewaagd. En bijvoorbeeld Pulp. Whiskey in the Jar, maar dan in de coverversie. Maar je hoorde het origineel. Namelijk die van Metallica, Whiskey in a Jar. Elke week, zo rond dit tijdstip, dan krijg je de allereerste introductie van Larissa voor de OG of Nie. Het origineel en de cover. En de prangende vraag is dan, welke wil je het liefst horen vanavond op Kink? Vandaag gaat het over deze plaat. Nou, dat weet je al genoeg, toch? Daar zijn hier natuurlijk echt legio covers van gemaakt. Bijvoorbeeld deze. Past goed bij het weer. Maar ik wil vandaag voor een andere gaan. En wel deze. John Mayer op de gitaar samen met Fall Out Boy, Beat It.
1: OG of Nie?
0: De cover van vandaag en het origineel. De OG of Nie? En de vraag is dus, welke moet het gaan worden? Ga je voor het origineel? En hoor je zomaar een keer Michael Jackson op Kink? Of zeg je, nou, hallo Marco, doe eens even normaal. Geef me gewoon Fall Out Boy. De keuze ligt bij jou. De meeste stemmen gelden. Zometeen over een minuutje of 15, dan tel ik alles bij elkaar op. En dan hoor je of het origineel wordt of de cover. Fall Out Boy of Michael Jackson? Zometeen meer. Net zoals muziek van onder andere David Bowie. En hoor je Violet Girl zometeen.
1: Kink.
2: Nu in de theaters. Pa. Een ontroerend, geestig en muzikaal verhaal over dementie. Over een vader die een fascinerende tournee maakt door zijn eigen werkelijkheid.
3: Nee hoor, echt. Met mij gaat het echt prima. Waarom zou het niet prima met mij gaan?
2: Gespeeld door mij, Erik Kortom. Kijk op solostories.nl voor tickets.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: De voorstelling Pa staat volgende week in Rotterdam, Drachten, Spijkenisse en Gouda.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu. King.

De weg naar beneden is ingezet, volgens een aantal critici. Een paar jaar geleden kwamen er wat geruchten op het net, waarin werd gesuggereerd dat rockmuziek zou zijn overleden. Ja. Ik zit even te kijken naar hoeveel medeklinkers we hier kunnen tellen. Nou, geloof me, dat laat het tegenovergestelde zien. Van harte welkom, sluit lekker aan, dit is Kink. En ook zien de artiesten van wie je het niet zou verwachten juist kansen in de rock. Denk bijvoorbeeld aan de Machine Gun Kelly, die is overgestapt. Youngblood was ook veel meer pop dan tegenwoordig. Post Malone is ook zo'n voorbeeld. En nu ook Charlie XCX. Die ken je van vooral hele poppy, catchy, dance-achtige liedjes. Maar ook zij is sinds kort over. Moet je horen.

als critici nog steeds denken, joh, dat rockmuziek, dat is wel een beetje klaar, toch? Ja, prima, dan spelen we gewoon het spelletje mee. Wij weten natuurlijk wel beter, hè? Björk die doet daaraan mee, zometeen Play Dead, hoi op Kink. Maar eerst een ander bewijs dat rock zeker niet dood is. De OG of niet. Je kon kiezen tussen het origineel of de cover van Beat It, Michael Jackson en Rock Prevails. Je hebt gesproken en jij terecht gaat liever voor deze.

Een villanel is een dichtvorm uit de 16e eeuw. In dit geval is het nieuwe muziek. En wel van de band Villanel. Opportunity Arising op Kink. Daar of die opportunity ook komt. Ik ben even gaan kijken of ze binnenkort naar Nederland komen. Ik kan niks vinden. Geen optredens tot dusver gepland, zover ik kan zien. Mocht je het beter weten, laat het even weten via de Kink-app. Het is tijd zometeen voor het nieuws van 8. Daarna muziek van Green Day. Nu

0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Hey buurman.
4: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
3: Stef?
4: Ja?
3: Waar bel jij nu mee aan?
4: Je Ring videodeur. Ah, ja.
5: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op Praxis.nl.
8: Voor de makers.

0: 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendel.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
7: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
8: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: 8 uur. Kink. AMP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Ook vanavond zullen er weer asielzoekers uit Ter Apel naar de noodopvang in Groningen moeten verkassen, denkt het Rode Kruis. Er is te weinig plek en mensen zitten in Ter Apel alweer te wachten om naar binnen te kunnen. Het Rode Kruis deelt maaltijden uit. Gisteren gingen er ook bussen vol asielzoekers naar Groningen toe. In Amsterdam is een jongen van 13 om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij liep gisteravond op straat en werd aangereden door een zware scooter. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. De bestuurder van de scooter raakte gewond en de politie zoekt nu uit of hij een fout heeft gemaakt. Een man van bijna 20 uit Duitsland is verdronken in een meertje bij Venlo. Hij was gaan zwemmen met een vriend en kwam niet meer boven. De vriend sloeg alarm en er werd een zoekactie gehouden met duikers en drones tot zijn lichaam werd gevonden. En de Engelse voetbalclub Liverpool speelt ook komend seizoen in de Champions League en dat zal trainer Arne Slot goed doen. Zeker omdat het er nog om hing. Maar door een 1-1 gelijk spel tegen Brentford en het resultaat van een concurrent is het ticket nu binnen. Liverpool werd vorig jaar kampioen, maar dit jaar vijfde. Het weer nu van Weer Online. Je kunt de hele avond nog buiten zitten, want het blijft nog lang warm. Morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen. 25 tot 28 graden en veel zon.
12: Kink. Alternative Rock Radio.
14: Fluitend door het leven, zometeen met Gorilla's. Eerst is dit Green Day, American Idiot.

krijg je kippenvel bij het horen van deze van U2, With or Without You. Dat is op zich niet zo heel gek. Dan hoor je echter wel bij best een schaarst publiek. Het is namelijk in een onderzoek gebleken dat 8% van ons medemens op deze aardkloot kippenvel krijgt bij het horen van muziek. Nou, moet ik je heel eerlijk zeggen, ik was echt serieus in de veronderstelling dat dat veel meer zou zijn. Ik ben zelf ook een van die 8%. Als ik bijvoorbeeld 1979 van de Smashing Pumpkins hoor, dan heb ik altijd zo'n momentje dat ik even emotioneel word. Melancholisch, ik weet niet, ik vind het mooi. Ik krijg kippenvel. Maar het is dus voor 8% van de mensen weggelegd. Zit je erbij? En welk liedje is het dan? Daar ben ik vooral nieuwsgierig naar. Welk liedje geeft jouw kippenvel? Als je even doorstuurt via de Kink-app, dan pak ik hem er zo meteen bij. En is de kans heel groot dat we samen even een kippenvelmomentje gaan beleven hier op Kink. Het liedje dat jouw kippenvel geeft, stuur hem door via de Kink-app. Hoor je hem zo meteen terug. Misschien gebeurt het wel met Pearl Jam, Rear View Mirror. Heb ik goed nieuws voor je, die komt er zo meteen aan na magazines. Dit is Oké Doké. Kink.

Het is gelukt bij René. Hij behoort officieel bij de 8% van de mensheid die kippenvel krijgt bij muziek. Hij stuurt hier de kink op. Hey Marco, bij deze nieuwe van de Foo Fighters krijg je toch wel een soort van rilling over mijn lijf die positief is. Je hoorde Window op Kink. En als jij nou ook bij die 8% wilt horen en denkt, nou, ik heb een liedje waar het altijd bij lukt, dat moment van kippenvel, stuur die dan even door, dan gaan we zo meteen samen dat moment even beleven. Ben benieuwd. Muziek voor je klaarstaan van onder andere de Smashing Pumpkins. En hoor je The Caesars Jerk It Out.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
7: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

Als je dan toch morgen een dagje Duitsland pakt, dan is een muzikale ondersteuning ook best op zijn plek, toch? Je hoort het Duitsland van Rammstein op Kink en daarvoor Caesars en Jerk It Out. We kruipen langzaamaan richting de klok van 9 uur. Gaan we tijd en ruimte maken voor niemand minder dan Diane. Die er niet alleen vanavond is, maar ook morgen. Want morgen vieren we nog een keer de zondag. Want Pinksteren. 8% van de mensheid krijgt kippenvel bij het horen van muziek. En dan maakt het niet uit welke muziek. En ik vroeg je, oké, als het dan gaat om een bepaalde plaat, welke is dat dan waar jij echt die rillingen van je over je lijf krijgt en misschien zelfs een traantje wegpinkt? Stefan stuurt door via de Kinkcap. Ja, het is misschien best een beetje een vreemd liedje, maar bij mij doet hij het altijd zo goed dat ik een brede glimlach op mijn gezicht krijg en kippenvel. Het gaat om de Waterboys en Girl Called Johnny.

Oasis, rock and roll star. Ik hoop dat je je vanavond een beetje zo hebt gevoeld. Mocht het niet gelukt zijn, dan weet ik zeker dat Diana het goed gaat maken zometeen. En ik zag haar net voorbij lopen en ik dacht... Toen keek ik nog een keer goed. En weer had ik dat gevoel van... Zometeen na de klok van 9 hoor je Diana hier op Kink... met muziek onder andere van Leap en Nirvana. Heel veel plezier daarmee en ik ben er morgen weer vanaf 6. Tot dan!

0: Je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkel pakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
11: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. De NS doet aangifte tegen actievoerders die gisteren het spoor blokkeerden op Utrecht Centraal. Het was een protest tegen Israël. De NS vindt het levensgevaarlijk en baalt ervan dat het treinverkeer stil kwam te liggen. Ze gaan nu kijken of de schade kan worden verhaald op de actievoerders. Oekraïne wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na nieuwe aanvallen van Rusland, waarbij zeker 4 doden en tientallen gewonden vielen. Oekraïne zegt dat Rusland de bevolking terroriseert, omdat het niet lukt op het echte slagveld. Nederland en andere landen reageerden ook fel op de aanvallen. India gaat gebukt onder een hittegolf en het einde is nog lang niet in zicht. Er worden temperaturen aangetikt van 45 graden of meer, met als gevolg 16 doden in 1 dag tijd. Hoge temperaturen komen wel vaker voor in India, maar volgens experts is het nu wel heel erg. Komt door klimaatverandering, zeggen ze. En in de Giro is de etappe van vandaag gewonnen door een Noorse wielrenner. Totaal onverwacht bleek hij de snelste van een kopgroep van 4. In de peloton erachter zat Dylan Groenewegen voorop. Jonas Vingegaard leidt nog steeds het algemeen klassement en morgen hebben de wielrenners een rustdag. Het weer nu van Weer Online. Je kunt op dit moment nog best buiten zitten, want het is nog steeds warm. En morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen. 25 tot 28 graden en veel zon.
11: Kink, Alternative Rock Radio. Diana Kok.
13: Een hele fijne zondagavond. Liep ga je ze horen naar Nirvana.

0: vastzitten in je hoofd. Daarover gaat Sinking Feeling van Leap.
1: Kink.
0: Hallo, een hele fijne zondagavond. Je luistert naar Kink, Diane hier. En normaal gesproken sluiten we samen het weekend af. Maar morgen hebben we nog even een lekker dagje vrij. Dus alle reden om gewoon nog even lekker te blijven hangen bij Kink. Ik ben in ieder geval tot een middernacht bij je. Met zometeen een track van de Beatles waarop Paul McCartney op zoek was naar het allerhardste geluid wat hij maar uit die gitaar kon rammen. Welke track dat is, ga je horen naar Stereophonics.

0: Hey ho! Ja, deze hey ho's die zaten er ooit in omdat mensen in cafés gewoon door die muziek van de Lumineers heen stonden te praten. Toen dachten ze zoiets, we moeten even iets verzinnen om mensen even bij de les te roepen. En daar zijn die hey ho's voor gemaakt. Ja, en uiteindelijk bleek dat wel echt een wereldhitformule, die hey ho's.
1: Diana Kok.
0: Hallo, je luistert naar Kink, Diana hier. Hoe zag jouw weekend eigenlijk uit en heb je nog plannen voor morgen? Laat me dat even weten met een berichtje in de Kink-app. Hoe mijn weekend was, daar ga ik je zo meteen alles over vertellen. En het heeft in ieder geval iets te maken met Nothing But Thieves en hun allernieuwste single.

0: elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Waar heb je last van?
1: Koorts. Oranje koorts.
3: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
0: Nu bij Vibra. Das Tiglas reinigerkit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
11: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
13: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
15: Nu bij Velderhof, €10 leeftijdskorting per levensjaar.
16: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
18: Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby-tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
21: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
22: King.

Wat een heerlijke plaat, deze nieuwe van Edder, dus Call It In. En ik had het net al heel eventjes over mijn weekend. Ik heb zo'n uitzonderlijk fantastisch weekend gehad. Ik ben echt net terug in Nederland. Ik ben een dagje in Newcastle geweest en het heeft alles te maken met dit.

Nothing But Thieves natuurlijk. En dit is hun allernieuwste en die ga je zo meteen bij mij horen. En ik heb een heel mooi verhaal wat daar aan vast zit. Ga je zo meteen horen. Nu eerst Ugly Kid Joe. Everything About You.

Wat een fantastisch weer. En daar past deze plaat echt super fijn bij. Lekker mooi zonnestralen. Misschien heb je wel gebarbecued vanavond. Dat komt prima. Lekker gezwommen. Oh, wat heerlijk weer. Hè? Ja, fantastisch. Nou, ik heb ook een fantastisch weekend gehad. Ik heb ook lekker genoten van de zon. En dat in Engeland. Dat is ook niet vanzelfsprekend trouwens. Heerlijk weer gehad daar. Ik was daar omdat... vrij last minute had ik samen met enkele vriendinnen besloten om naar Newcastle af te reizen. Op een hunch. Wij wisten eigenlijk helemaal niet zo goed wat er ging gebeuren. Wij hadden gezien dat de Mathieves heeft een nieuw single, Evolution. En ze hadden al een beetje geteased Join the Pack. En een hond, een draaiende hond. Daar zaten we vorige week naar te kijken. Een livestream wat niks deed. Nou, ja, nieuwe single is dus inmiddels gedropt. En er kwam in één keer een account in de lucht die Stray Dogs heet. En die ging hinten naar een optreden in Newcastle. En we hadden zo sterk het gevoel dat wij daarbij moesten zijn... dat een optreden ging worden, een specifiek intiem optreden. Dus wij hebben echt een paar minuten voor middernacht... vlucht geboekt naar Newcastle. En wij zaten om 8 uur 's ochtends... in het vliegtuig naar Newcastle. Heel spontaan en ook gewoon on a hunch. Want we wisten echt helemaal niks zeker. Dus we hadden ook zoiets van, we gaan wel zien. We gaan het zien en anders wordt het een leuke avontuur. Een leuk roadtripje. En het bleek echt de avond van mijn leven te zijn. Wij stonden in een hele kleine venue. Ik denk dat er 100 man binnen was. 100 man binnen en dat Matthias kwam daar optreden. Een half uurtje ongeveer. Ook de nieuwste gespeeld. Fantastisch, echt. Wat een leuk intiem optreden. Je zag, ze ook echt gewoon genieten. Dat is voor hun natuurlijk ook wel heel speciaal. En na de show zijn we eventjes achterom gelopen. En daar kwamen we de heren tegen. En dat was echt superleuk. Wat een relaxte lui zijn dat. Ik had al een keer met Phil gesproken, de bassist. En ook een keer met de drummer Price. Maar dit keer stond Connor er ook. En hij komt niet heel vaak naar buiten. Maar dit keer dus wel. En ik heb al even een tijdje met hem staan praten. En hij heeft mijn nieuwe tattoo geschreven. Dus die moeten we binnenkort maar even gaan laten zetten. En Joe ook. Fantastisch. En Dom. En geweldige band. Fantastisch lui. En wat een weekend. Nou, ik zit echt nog op cloud 9. Sorry voor al die verhalen die jullie moeten aanhoren. Weet je, misschien moeten we gewoon even gaan luisteren naar deze fantastische muziek. Dat komt misschien iets beter over. Want ik kan er wel over vertellen, maar echt overbrengen, dat kan ik niet. Dat is moeilijk als je er niet zelf bij bent geweest. Maar het was echt een beleving, kan ik je vertellen. Het is tijd voor muziek. Dit is de allernieuwste van Nothing But Thieves, Evolution.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilpad ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
10: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
11: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
12: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bercht. Het mooie weer van vandaag had ook een keerzijde, want twee mensen die verkoeling zochten in het water zijn verdronken. Eén in een recreatiepark in Oldenzaal en de ander in een meertje bij Venlo. Dat was een Duitser van 20. De drenkeling in Oldenzaal werd nog gereanimeerd, maar hij was niet meer te redden. De NS doet aangifte tegen de actievoerders die gisteren het spoor blokkeerden bij Utrecht Centraal. Het was een protest tegen Israël. De NS vindt het levensgevaarlijk en baalt ervan dat het treinverkeer stil kwam te liggen. Er wordt nu gekeken of de schade kan worden verhaald op de actievoerders. Bij de laatste aanval van Rusland op Kiev zijn ook kantoren beschadigd van de Duitse zenders ARD en Deutsche Welle. Vooral de studio van waaruit Duitse correspondenten verslag doen. Door een drukgolf sprongen er ruiten en een muur stortte in. Er was niemand aanwezig in de studio. Op andere plekken in Kiev vielen 4 doden. En Max Verstappen begint nu zo'n beetje aan de Grand Prix van Canada. Maar het weekend is tot nu toe 1 grote teleurstelling. De auto doet niet wat hij wil. Hij voegde eraan toe dat het team het ook niet weet. Max gaat weg van plek 6 en heeft de 2 Mercedes'en van George Russell en Kimi Antonelli voor zich. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. En daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Er is ook veel zon. Op de stranden kan het wat koeler zijn door een frisse wind.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Diana Kok.
15: Zometeen gaan we springen met Van Halen. En dat doen we na Wolfmother Woman.

0: Ik heb ze ooit een keer gezien op Lowlands.
1: Kink.
0: Ik heb het over de Cooks. En dat is eigenlijk een beetje per toeval gegaan. Want het begon namelijk in één keer gigantisch hard te regenen. En toen dacht ik, ja, ik loop hier, maar ik wil eigenlijk helemaal niet in die regen lopen. En toen dacht ik, hé, daar speelt een bandje in een tent. Dus ik ben die tent ingedoken. En dat waren de Cooks. En dat waren de Cooks. En toen, volgens mij, ik weet niet of ze naar in ieder geval uit hadden gebracht. Maar het was in ieder geval rond die begintijd. Echt nog in een heel klein tentje. Het is toch leuk dat de regen dat die jou daar brengt. Nou, dat is toch leuk. Misschien heb jij wel een soortgelijk verhaal. Drop dat dan eventjes met een berichtje in de Kink-app. Altijd leuk om van jullie te horen. Misschien heb jij zo wel Placebo ontdekt. Of misschien ga jij Placebo nog ontdekken. Binnenkort staan ze weer in Nederland. Dit is een Nancy Boy.

0: het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
7: Boost yourself.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
11: Milner.
14: Kink.

King Kixel van Stone Monkey See, Monkey Do. Oh, deze Liverpoolse band doet het zo lekker. Heerlijke muziek voor op je zondagavond. Diana Kok. Hallo, Diana hier nog tot middernacht met ja, natuurlijk de beste alternatieve rock. Want je luistert naar Kink met zometeen muziek van Triggerfinger na Muse.

Motorcycle Emptiness, Manic Street Preachers op Kink. En dit is het beste duet van het moment. Zij mocht de tweede couplet helemaal zelf schrijven. Hij heeft ruimte voor haar gemaakt. Dit zijn Olivia Dean en Sam Fender.

dag zonder de Doors is een dag niet geleefd. En bij dat motto leef ik echt elke dag. Wat een band, joh. Fantastisch. Ja, ik ben een beetje opgegroeid thuis met de jaren 60. Maar mijn moeder vindt dit echt verschrikkelijk. Ik ben echt opgegroeid met de Beach Boys en de Beatles en Rolling Stones. Maar de Doors, dat was toch een doortje te ver wat haar betreft. Goed, zometeen op Kink. Muziek van Lenny Kravitz. Ga je zo meteen horen op Kink. Maar nu eerst krijgen we kledingadvies van Cake. Maar waar zou ik me niet aan houden, hoor. Want een long jacket, dat is misschien wel een beetje te warm voor nu.

0: tijdens de zonnige zomerdeals tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine, zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika, zo knapperig en fris zoet, nu 1 plus 1 gratis.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het AZC Inter Apel is voor ongeveer 120 asielzoekers geen plek vanavond. Daarom zijn zij met bussen naar een congreshal in Groningen gebracht om daar de nacht door te brengen. Morgenochtend worden ze weer teruggebracht naar Ter Apel. De opvang in Groningen kan alleen dit Pinksterweekend gebruikt worden. In Delft is een dronken man op het dak van de Oude Kerk geklommen, meldt het AD. Hij klom langs de regenpijp omhoog en gooide spullen naar beneden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, maar de man klauterde even later zelf naar beneden. Hij is nagekeken in de ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. Een groot ongeluk bij de Amsterdamse wijk Eiburg, meldt AT5. 3 auto's zijn daar op elkaar gebotst. Eentje sloeg over de kop en kwam op het fietspad terecht. 2 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A10, waardoor daar een file ontstond. En ook kon de tram er even niet langs. En een Italiaanse wielrenner is gedisqualificeerd in de Giro. In de massasprint in Milaan botste hij met zijn hoofd tegen een andere wielrenner aan en veroorzaakte daardoor een valpartij. Behalve de disqualificatie krijgt hij ook nog een boete van ruim €500. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden en daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Op de stranden kan het later koeler zijn. Er is wel weer veel zon.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Diana Kok.
13: Met zometeen de nieuwste van Evanescence. Who Will You Follow? Na Lenny Kravitz.

Het betekent letterlijk een zachte westenwind of een briesje. Sapphire betekent dat. Ja, het past ook wel een beetje bij de sfeer van het nummer. Een beetje dromerig en warm. En het is een onderdeel van het album By The Way. Wat je natuurlijk zou kunnen kennen van de gelijknamige single. Deze single was de tweede single die ze uitbrachten van dat album. En die single daarna, die moet je toch ook wel kennen. Want dat is Can't Stop. Maar deze, hij raakt een beetje in de vergetelheid. En dat is jammer. Dus ik dacht van, hè? We gaan deze gewoon lekker op deze zondagavond. Want dat briesje. Oh, wat een lekker. Zo'n lekkere dag vandaag. En ja, dan heb ik gewoon zin in dit soort muziek. Heerlijk. Maar we zijn ook bij Kink. Dus we kunnen ook gewoon even lekker los met die bas en los met die gitaren. Dit zijn de Pixies.

0: Een nummer wat gaat over leven en dood en hoe dicht dat bij elkaar ligt.
1: Kink.
0: Ed Kowalski had een visie voor zich. Dat je ergens in een ziekenhuis iemand hebt die sterft. En dan twee deuren verderop dat daar een kindje wordt geboren. Leven en dood. Ja, het staat vaak heel dicht naast elkaar. En misschien herken je dat zelf ook. En dit nummer was er gewoon bijna niet geweest. Want hij had heel veel moeite. Ed Kowalski had heel veel moeite om deze af te ronden. Heb ik al eens gezien in een interview dat hij het daarover vertelt. En de zin, I feel it coming back again. Dat is de sleutel geweest voor dit nummer. Dus zonder die zin, zonder die inspiratie, hadden we dit nummer gewoon nooit gekend. Oh, daar moet je toch niet aan denken. Lights Out, Royal Blood, ga je zo meteen horen. Maar nu eerst Arctic Monkeys, Cornerstone.

0: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Hey buurman.
2: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
1: Stef?
2: Ja?
1: Waar bel jij nu mee aan?
2: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
3: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
0: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt... en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
11: Hebbes.
10: Kijk op ben.nl.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

0: Als er iets is wat ik nooit vergeet en altijd bij me heb, is het wel mijn inhaler.
1: Diana Kok.
0: Hallo, je luistert naar Kink met Diana hier. Hallo, hallo. Zometeen muziek van Kaiser Chiefs, maar nu eerst R.E.M.

Goed afsluiten met The Warning Kerosene. Nou, dat kun je aan ze overlaten. Wat een energie op deze plaat. Normaal gesproken had ik gezegd bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Maar het is Pinksteren en morgen tweede Pinksterdag hebben wij op Kink een weekendprogrammering. Dus dat betekent dat je alle weekendjogs morgen nog een keer voorbij hoort komen. Nou, dat is toch supergezellig. Zelf ben ik er dus morgen weer tussen 9 en middernacht. Dus het zou heel leuk zijn als je er dan weer bij bent. Voor nu heb ik er nog eentje voor je. De Stone Temple Pilots met Vaseline ga je horen. En dan hoor ik jou heel graag morgen weer.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Zo'n 120 asielzoekers brengen vannacht de nacht door in Groningen. Er is voor hen geen plek in het AZC in Ter Apel. Ze zijn met bussen naar een congreshal gebracht en gaan 's ochtends weer terug naar Ter Apel. De opvang in Groningen is tijdelijk. Er is nog geen plan voor noodopvang na het Pinksterweekend. In de haven van Hamburg is brand uitgebroken op een vrachtschip. Het vuur ontstond in het ruim. De bemanning was zelf al aan het blussen toen de brand weer aankwam. Het duurde 3 uur voor het vuur uit was. 8 mensen zijn gewond geraakt, ook een brandweerman. China heeft 3 astronauten de ruimte ingestuurd. De Taikonauten, zoals ze ook al worden genoemd, gaan er allemaal experimenten doen. Een van hen blijft een jaar in de ruimte om te kijken wat dat doet met de mens. De Chinezen hopen zo kennis op te doen voor toekomstige reizen naar de maan of naar Mars. En bij de GP van Canada heeft Max Verstappen goede zaken gedaan. Hij werd 3rd achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen, die vanaf de 6e plek startte, kon profiteren van de pech van zijn concurrenten. Zo vielen George Russell, Lando Norris en Sergio Perez allemaal uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het mooie weer zorgt ervoor dat veel mensen het water hebben opgezocht. En op twee plekken is dat niet goed afgelopen. In het Limburgse Well verdronk een Duitser die daar in een meer aan het zwemmen was. En bij een recreatiepark in Oldenzaal werd iemand niet lekker in het water. Ook hij heeft het niet overleefd. Een dronken man in Delft is op het dak van de Oude Kerk geklommen. Volgens het AD was hij dronken. De politie zette een groot gebied rond de kerk af omdat hij spullen naar beneden gooide. Even later kwam hij uit zichzelf naar beneden. Nadat hij was nagekeken in de ambulance werd hij aangehouden. Een groep van 8 Arabische landen heeft de Israëlische minister Ben Gvir veroordeeld, die de opvarenden van een hulpvloot voor Gaza vernederde. Onder andere Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije en Indonesië zeggen dat zijn acties de menselijke waardigheid aantasten en het internationaal recht schenden. En Max Verstappen is tevreden met zijn eerste podiumplaats van het seizoen. Extreem positief, zegt hij. Hij werd derde in Canada achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen genoot ook van het duel met Hamilton om de tweede plaats, ook al wist hij dat niet te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder, het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm, het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser.
2: Kink, alternative rock radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De NS gaat aangifte doen tegen de demonstranten van Extinction Rebellion die zaterdag het spoor bij Utrecht Centraal opgingen, meldt de regionale omroep. Van de politie kregen ze al een nacht in de cel en een boete, maar voor de NS is dat niet genoeg. Zij willen dat ze ook opdraaien voor de schade van de verstoring op het spoor. Een stadje in Californië staat al dagen op scherp omdat er een chemische tank op het punt van ontploffen staat. 50.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zegt nu dat ze een barst in de tank hebben gevonden, waardoor de druk niet te hoog wordt en hij waarschijnlijk niet gaat ontploffen, maar het blijft oppassen. Het aantal gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot ruim 900, schat de Wereldgezondheidsorganisatie. Van meer dan 100 gevallen weten ze het inmiddels zeker. De WHO zegt dat de bestrijding van het virus moeizaam gaat omdat er een burgeroorlog woedt. En in Las Vegas zijn de Enhanced Games begonnen. Een soort Olympische Spelen waar doping mag worden gebruikt. Er wordt onder meer aan atletiek, zwemmen en gewichtheffen gedaan. De organisatie verwacht dat er veel wereldrecords worden gebroken, maar geen enkele sportbond zal die erkennen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. Kink.